agakiza ku isoko kuri muri kano kanya kugira ngo muce musaba ururirimbo mwifuza mwandika korale ruririmbo korale yaruririmbye n'urutonde kumbure nimba mwiko urutonde yarinze yari urutonde rw'iyo ndirimbo urutonde basohoye mu iyo ndirimbo uce uruvuga cyandika ubutumwa bugufi kuri 68 ubusa 12 27